0: Optima. Hier is het weerbericht.
1: Het blijft vandaag overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden en staat er een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het geregeld op en blijft het droog. Ook komende nacht verloopt droog met minima rond 11 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon overal door. In het zuidoosten kan het dan oplopen tot 21 graden. Later in de week wordt het zomers warm, met vanaf vrijdag lokaal zelfs meer dan 30 graden en kans op onweersbuien. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal. Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine zijn gedood. De Franse zanger Patrick Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Muziek in je eigen taal.
2: Dat is het helemaal.
1: Radio Optimaal.
3: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Je zingt een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver

0: may be blind, but I can still see you.
1: Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl.
5: Radio. Optimaal.
6: Jouw allerbeste vriendje.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal.
3: Radio Optimaal.
2: Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
3: Allerbeste vriendje.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioensshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd, onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. 24 uur per dag. De lekkerste hits.

0: Altijd op de hoogte. Het weekendweer bij Radio Optimaal.
1: Vanmiddag is het grotendeels droog en laat de zon zich af en toe zien. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied staat een stevige wind. Vanavond blijft het droog, maar vannacht kan er lokaal lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen start de dag grijs en hier en daar komt nog wat motregen voor. In de middag klaart het op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De wind zit nog altijd in de noordwesthoek en is zwak tot matig, behalve aan de noordkust. Daar staat een krachtige wind. Het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen met 16 graden in het Waddengebied tot rond de 21 graden in Limburg. Ook op dinsdag start de dag grotendeels bewolkt met vooral in het zuiden een paar buien. Later op de dag komt de zon erbij. Het wordt nog iets warmer met 21 tot 24 graden op de thermometer bij een west- tot zuidwestenwind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Altijd de beste muziek.
2: Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Je radio staat weer optimaal. Je radio staat weer optimaal.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke.

0: Hé, ik maak me eigenlijk steeds meer zorgen om mijn buren.
1: Oh, hier die buren met die twee jonge kinderen?
0: Ja, precies. Ja, zij werken natuurlijk ook allebei thuis.
1: Ja.
0: Maar ik hoor steeds vaker gescheld en geschreeuw. Maar straks gebeurt er iets met die kinderen. Ik moet nu echt wat doen.
2: Het houdt niet op, totdat je iets doet. Praat erover of vraag advies. Ga naar ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl.
3: 24 uur per dag. 7 dagen in de week.
4: Ladies and gentlemen, let's go! Hit
3: it. Voel je goed.
5: Radio Optimaal.
3: Dan weet je wat je hoort.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SPP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: Vanavond blijft het droog, maar vannacht kan er lokaal lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen start de dag grijs en hier en daar komt nog wat motregen voor. In de middag klaart het op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De wind zit nog altijd in de noordwesthoek en is zwak tot matig, behalve aan de noordkust. Daar staat een krachtige wind. Het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen met 16 graden in het Waddengebied tot rond de 21 graden in Limburg. Ook op dinsdag start de dag grotendeels bewolkt, met vooral in het zuiden een paar buien. Later op de dag komt de zon erbij. Het wordt nog iets warmer met 21 tot 24 graden op de thermometer, bij een west- tot zuidwestenwind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Meer muziek, meer variatie.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de vijfde plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: De zondag is beter met Optimaal Familiaal.

0: do.
1: Jammer, Ibrahim. Het eten is op. En omdat het zo droog is, kan er ook niks groeien. En we kunnen niet toveren, hè? Wacht maar gewoon tot het weer gaat regenen.
2: Zij niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij helpen kinderen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl.
3: Radio Optimaal. Het is de muziek die het hem doet.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Feyenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Diogo Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.

Vanmiddag is het grotendeels droog en laat de zon zich af en toe zien. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied staat een stevige wind. Vanavond blijft het droog, maar vannacht kan er lokaal lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen start de dag grijs en hier en daar komt nog wat motregen voor. In de middag klaart het op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De wind zit nog altijd in de noordwesthoek en is zwak tot matig, behalve aan de noordkust. Daar staat een krachtige wind. Het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen met 16 graden in het Waddengebied tot rond de 21 graden in Limburg. Ook op dinsdag start de dag grotendeels bewolkt met vooral in het zuiden een paar buien. Later op de dag komt de zon erbij. Het wordt nog iets warmer met 21 tot 24 graden op de thermometer bij een west- tot zuidwestenwind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Thiago Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Elke zondag voor de hele streek. Aan het begin van de week. Optimaal familiaal.

0: De CMTC OVM non-profit organisatie helpt mensen met bloedvataandoeningen, zoals CMTC en Klippeltrainone, en hun families. Wij brengen mensen samen, zoals tijdens ons familieweekend, onze familiedag en onze ledenconferentie. Tijdens deze evenementen ontmoet je anderen die met dezelfde problematiek worstelen, wordt er naar jou geluisterd, kun je van elkaar leren en kun je samen plezier hebben. Je maakt vrienden die jou begrijpen en jij begrijpt hen. Wil je meer weten? Kijk dan op www.cmtc.nl.
1: 7 dagen per week. Jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4de verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6:00 weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jetten heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jetten schrijft erbij: zet hem op, @ ons oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: optimaal.
1: De beste Nederlandstalige hits.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Omdat er maar één de beste kan zijn. Radio Optimaal.

0: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: 100%!
2: 100% hitgarantie!
1: Hitgarantie! Optimaal!

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Voluit.
2: Optimaal.
3: Met opnieuw.
2: Alleen de beste muziek.
3: Die we starten.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Verdachten lokaliseren. Dat doen we met de agent op straat. Maar ook met DevOps-engineers. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.combijdepolitie.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat voor Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen, alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
4: Optimaal.

0: Ja, dan is mijn zoon vervelend. En dan grijp ik hem net iets te hard bij de arm. Ja, hij kan het wel hebben, maar toch.
1: Wat je als ouder niet kan zeggen, kun je bij ons kwijt. Zeg het gewoon. De Oudertelefoon. Kijk op oudertelefoon.nl.